Laat Virgin, laat het hier die mijn woord. Virgin, hart zonk het hekje katapie.